0: Ik ga naar deze, want daar kan deze, al hebben ze nog zenuw.
1: Lafões FM. Ao ritmo da sua vida. Lafões FM.